Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden en de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
1: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
0: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
2: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
0: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de spits op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je voor de afrit Rotterdam Centrum wel zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. En op de A20 naar Gouda doe je er 5 minuten langer over bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouden Stad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoorden het.
7: Gouden Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.

0: Ja, goedemorgen beste mensen. Het is zaterdag 10 uur en dat betekent tijd voor Weekend Gouda. Want of je nu al onderweg bent of nog even rustig opstart met een lekker bakkie koffie of gewoon zin hebt in wat gezelligheid, je zit goed. Want in dit programma ontdekken we onze mooie stad Gouda met voor ieder wat wils. Ik ben Manon Juliger en tegenover mij zit Gerrit Schinkel. Goedemorgen Gerrit.
1: Goedemorgen.
0: En het komende uur duiken we in verhalen uit de stad en bijzondere Goudenaars en draaien we leuke plaatjes. Achter de knoppen zit onze geluidstechnicus Arjan Doeman en wij zijn er helemaal klaar voor Weekend Gouda.

0: Ja, Gerrit, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Ja, we hebben vandaag weer drie leuke onderwerpen met bijzondere gasten. We starten zo meteen met de jarige, een jarige, althans bijna jarige.
0: Hij zit al in de studio.
1: Bijna 140 jaar. De Goudse Cricket en Voetbalclub Olympia bestaat komende week precies 140 jaar. Vicevoorzitter Michel Meijer komt vertellen wat er allemaal dit feestweekend gebeurt aan de Bodegraafse Straatweg. Daarna gaan we in gesprek met Arnoud Kuipers, dat is een leraar Nederlands aan het Cornet Gymnasium en de man achter de website Arnoud Helpt. En tenslotte is schrijver Jan de Bruin te gast. Hij heeft in een column voorgesteld om ontmoetingscentrum De Walvis om te dopen in Huis Douchy of ontmoetingscentrum Douchy.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Mooie onderwerpen op deze, toch volgens mij een beetje laatste zomerse dag. Hè? Deze zaterdagmorgen, want volgens mij gaat het vanaf morgen wordt het ietsje
1: minder. Ik hoop niet dat het laatste zomerse dag wordt.
0: Van deze periode. Ja. Maar goed, we hebben een aantal hele warme dagen gehad. Kun jij tegen de hitte, Gerrit?
1: Jawel hoor, en je moet gewoon een beetje rustig aan doen. In het hemelvaartsweekend zat ik met mijn hele familie op Ameland.
0: Ja, dat was slecht weer. Leuk.
1: En het was koud. Ja. Het was koud. 6 graden, zeg ongeveer.
0: Dat vind ik verschrikkelijk.
1: Ja, zon, zee, regen, maar ook wind. Okay. Maar vooral koud inderdaad. Dan heb ik toch liever dit weer eigenlijk.
0: Toch
1: maar
0: liever
1: ik ben
0: dit,
1: blij, hè? Dat het niet zo is. Gisteren 33 graden. Ja. Nu is het te dragen.
0: Nu is het te dragen. Ja. En jij, Michel? Hou jij ervan?
2: Ik vind deze temperatuur een stuk beter dan wat er de afgelopen dagen is.
0: Dat was te warm.
2: Ik vond het niet erg om op kantoor te zitten de afgelopen dagen.
0: Nee. Nou, mij kan het niet warm genoeg zijn. Maar laten wij toch nog gewoon even lekker in die summer, in die warme vibes blijven. Met een nummertje dat lekker die zomer, waar die zomerhitte eigenlijk van afspat. Je hebt iets moois uitgekozen, Gerrit. Summer in the City van The Lovin' Spoonful. Summer in the City.

0: Ja, mooi nummer. Gouden Ouwe was dat. Een van de oudste sportverenigingen van Gouda bestaat op 1 juni aanstaande. Dus dat is maandag, precies 140 jaar. En dan hebben we het over GC en FC Olympia. Dit hele weekend staat bij deze voetbalclub in het teken van dit bijzondere jubileum. En aangeschoven bij ons in de studio is Michel Romeijn. Hij is vicevoorzitter van Olympia en hij gaat vertellen wat er allemaal staat te gebeuren aan de Bodegraafse Straatweg.
1: Michel, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen Gert.
1: En alvast gefeliciteerd zou ik gaan zeggen, ja. Namens Gouwenstad.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, 140 jaar zeg. Ja, dat feestprogramma, is dat de voorbereid door een commissie of zo?
2: Ja, die zijn eigenlijk al, ik denk bijna een jaar zijn die bezig.
1: Zo.
2: Om dat allemaal op te tuigen. Die commissie bestaat niet alleen uit festiviteiten, maar ook een mooie jubileumgids. Ja, en als je voor 140 jaar verhalen en foto's moet ophalen uit een archief, ja, diep respect voor degene die daarmee bezig zijn. Ja, dat kost wel even tijd.
1: Ja. Ja,
2: zeker.
1: Nou, het programma komen we zo meteen even op. Gisteren was eigenlijk de officiële aftrap al, dacht ik. Hè? Wat is er gisteren, was er allemaal te beleven bij jullie?
2: Ja, gisteren hebben we een hele mooie fietspuzzeltocht gehad. Georganiseerd door onze Old Stars samen met de Show de Boel Club. En ook met de Wandelclub. Want wij doen gelukkig veel meer leuke dingen nog dan alleen...
0: Wandelclubs en Show de Boel Clubs van de club.
2: Ja,
0: de
2: zeker. Ja,
0: okay.
2: Ja, ja.
0: En de Old Stars, voor degene die niet in de termen zitten?
2: Ja, Old Stars zie je dat als de groep die met name in het walking voetbal deel zit. Dus dat zijn...
0: senioren.
2: Eigenlijk onze
1: maar vrijdagmiddag maar eens gaan kijken. Dan zie je inderdaad een stelletje bejaarden lopen. Maar die hebben...
2: Ja, met ja maar ze zijn nog bloedfanatiek, kan ik je vertellen. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Die hebben een hele mooie fietspuzzeltocht georganiseerd. Ik denk dat aan die fietspuzzeltocht ongeveer 50 leden zeker hebben meegedaan.
0: Oh joh.
2: En die zijn daarna hebben ze er een mooi feestje van gemaakt. Omdat twee van de leden die in de Old Stars zitten, die spelen in een bandje.
0: Oh,
2: en die
0: dus
2: hebben wat vrienden uitgenodigd. En daar ontstond een soort ware Olympia-band die nog nooit samen hebben gespeeld. Maar eigenlijk gewoon het dak
0: gelegenheidsband.
2: Hebben. Ja,
0: wat geweldig.
2: Ja. Dus ik denk gisteren uiteindelijk een mannetje of 75 tot 80 hebben... Ja, lekker gedanst, barbecue gehad, fietspuzzeltocht en tijdens het buitje even naar binnen. Maar verder hebben die een hele leuke
0: dag
2: middag
0: gehad.
2: En avond gehad. Ja,
0: okay.
2: Precies. Ja, mooie aftrap geweest.
1: En dus vanmiddag vanaf een uur of één, geloof ik, barst het helemaal los. Licht is een tipje van de sluier op wat de mensen allemaal kunnen zien.
2: Ja, wat wij starten met onze jeugd. Tot en met de 15 jaar hebben we panna skills.
0: Okay.
2: Dat is al een hele mooie aftrap, zeker voor de jeugd.
0: Wat ga je dan doen? Panna's maken?
2: Ja, die hebben allemaal verschillende oefeningen die met voetbaltechniek, eigenlijk een stukje straatvoetbal te maken hebben. En hebben we ook wel het genoegen, dat is hartstikke mooi, dat daar de Nederlands kampioen, maar zelfs de wereldkampioen straatvoetbal, die zijn vandaag bij ons op de vereniging.
0: Wat leuk.
1: Heel toe maar.
2: Om onze jeugdleden... Ja, eigenlijk allemaal skills.
0: Zijn
2: skills
0: dat bekende namen? Zijn dat,
2: dat voor mij iets minder bekend. Maar ik op de socials kijk, dan die hebben wel iets meer volgers dan dat wij dat
0: Ik kan me voorstellen dat dat heel populair is. Ja, dat die kids er allemaal op afkomen.
2: Ja, zeker. Dus dat hebben we mooi aangekondigd. Dus ik verwacht zeker dat er vanmiddag rond de 600 jeugdleden ongeveer wel zullen zijn.
0: Dat gaat passen ook allemaal?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Elk hoekje van het veld wordt benut.
2: Wij laten niks onbenut vandaag op het veld.
0: Inderdaad. Ja.
2: Nee, het is een hele mooie aftrap. Dat duurt tot een uur of drie. Dan hebben we ook allemaal foodtrucks staan, zodat iedereen ook lekker een hapje kan eten. En dan hebben we een paar leuke wedstrijden op het programma staan. Onze Old Stars, die gisteren dus de fietspuzzeltocht ook hadden, spelen dan tegen de Young Stars.
1: Ja.
0: En wie zijn dat dan?
2: Ja, de Young Stars moet je zien dat die
1: net
2: 10 jaar jonger zijn. Maar dat die nog steeds wel zeg maar in de gepensioneerde leeftijd bijna.
0: Oh joh, ik dacht toen ik dat las, dacht ik dat zijn dan de spelers van het eerste, weet je wel?
2: Nee, die komen daarna.
0: Oh, die komen
2: daarna. Okay. Daarna krijgen we...
0: Die hebben allemaal starteams.
2: Ja, we hebben echt allemaal mooie starteams en ook wat gelegenheidsteams. Daarna speelt inderdaad ons eerste tegen wat wij dan de Olympia Legends noemen.
0: Oh, ja.
2: Dus daar zitten inderdaad wat oudbekende spelers van voorheen in ons eerste team.
0: En de Legends zijn dan echt de club-iconen, maar die nog wel een aardig balletje trappen.
2: Die nog steeds wel een aardig balletje kunnen trappen. Conditioneel zullen ze het waarschijnlijk zwaar krijgen, zeker met deze temperatuur. Maar op voetbalgebied...
0: En hoe lang duren die wedstrijden dan?
2: Ja, meestal doen we daar twee keer
1: een half uurtje voor
2: elkaar. Ja, en er zal wel een drinkpauze tussen zitten.
0: Ja, precies. Maar is het dan ook zo dat de heren 1 dan ook een beetje respijt heeft? Is dat ze het een beetje rustig aan of die gaan er vol fanatiek in dan?
2: Ja, die moeten uiteindelijk op een aantal momenten toch echt nog wel aan de bak.
0: Okay.
2: Ja, zeker.
0: Ja, okay.
2: ja, dus dat, uiteindelijk, wij zeggen dat wel eens, die kunnen eigenlijk bijna ook alleen maar verliezen.
0: Ja, dat is natuurlijk
1: het is wel goed als ze niet in de na-competitie zitten.
2: Nee, dat had
1: een stuk weggevallen hier ook.
2: Dan als deze wedstrijd was dan inderdaad uitgevallen. Maar ja, met kampioenschap vervalt voor ons de na-competitie. Dus kunnen wij ons vandaag volledig focussen op het 140
0: jaar. Vieren, ja.
2: Ja.
0: En wat
2: en
0: nog meer?
2: Niet...
1: Ja, sorry.
0: Oh, sorry, ja. Ik ben helemaal enthousiast hiervoor, ja. Maar wat ga je nog meer doen dan?
2: Ja, daarna, na al die wedstrijden, hebben wij, dat doen we eigenlijk ieder jaar op onze verjaardag, hebben wij in onze kantine huldigen we de meest belangrijke spelers uit de teams. Huldigen we ook onze kampioenen ook allemaal.
1: Er zijn er wel een paar, geloof ik.
2: Dat zijn er, dat is best een rijtje, ja. Ja, ik heb hem vanmorgen, ik heb een speakbriefje erbij gehouden om er zeker van te weten dat als ik ze op moet doen, dat ik ze niet vergeet. Maar die hebben we inderdaad nog wel bij moeten stellen, omdat er ook van de week nog wel een paar kampioenen bij zijn gekomen.
0: Oh, joh.
2: Ja, en ik denk een hele mooie extra is dat we een wandschildering bij ons in de entree hebben laten maken. En ja, die gaan we vandaag ook onthullen.
0: En wat voor wandschildering? Wat is dat dan? En, wat staat erop?
2: Ja, ik,
0: mag je nog niet zeggen?
2: Ja, ik kan dat op zich. Want ik denk dat de meeste mensen de afgelopen periode wel hebben gezien.
0: Gespiekt,
2: maar
0: ja.
2: dat is eigenlijk een voorkant van een van de oudste exemplaren van ons clubblad wat we hebben kunnen vinden.
0: Oh.
2: Daar hebben we nu een mooie wandschildering van gemaakt. En dat is een voetballer.
0: Fantastisch.
2: Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja.
1: En je had het ook over een jubileumboek. Hè? Dat vereist ook natuurlijk nog aardig wat zoekwerk. Hebben jullie schrijvers uitgenodigd? Of hoe is dat tot stand gekomen?
2: Ja, we hebben daar het geluk dat een aantal vrijwilligers zich hebben aangemeld. En zeggen, joh, wij zouden dat heel graag op willen pakken. Die zijn inderdaad in de archieven gedoken. En ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat een van de slaapkamers of het kantoor in de woning daar inmiddels helemaal vergeven is.
0: Oh,
2: met allemaal oude gidsen en allemaal oude papieren.
0: Zullen de mensen uit huis ook leuk vinden?
2: Ik dacht van, hey, dat is wel interessant. Dus er zullen ook wel dubbele exemplaren daar, denk ik.
1: Ik heb thuis nog een jubileumboek Olympia 100 keer nagedacht. Dat is alweer een tijd geleden.
2: Dat is 40 jaar. Ja, tijd gaat snel.
1: Ja. Ja.
0: Jeetje Gerrit, jij bent ook al echt zo lang betrokken bij die clubs. Hè?
1: Ja, mooi.
2: Deze die gids hartstikke mooi. Daar zitten, zoals wij normaal een presentatiegids hebben, zitten alle teamfoto's van dit jaar zitten daar ook in. Maar er zit daarnaast veel meer aandacht ook voor onze historie met leuke anekdotes, tradities, krantartikelen. Dus daar zijn verschillende leden voor benaderd om daar een bijdrage in te leveren.
0: En wordt het dan nog aangeboden aan de voorzitter of zo?
2: Ja, zeker. Ja, de eerste exemplaar, als dat er is, gaan we dat uitdelen. Maar we hebben ook wel bedacht, het hele jaar moet eigenlijk een feestjaar zijn. Dus laten we niet gelijk al ons kruid vandaag al verschieten. Dus er komt nog
1: Er komen nog meer activiteiten.
2: Ja, zeker. Er komt nog een extra moment waarin we echt de jubileumgids in het zonnetje gaan zetten.
1: Nou ja, sportief, je hebt toch een nodige kampioen. Het eerste is ook kampioen geworden na 2 achtereenvolgende degradaties. Ellende, nu gelukkig weer de blik naar hoog.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, het tweede ook kampioen geworden, de 19 kampioen geworden. En ze hebben we in de jeugd ook echt in de 11, de 12, eigenlijk bijna in iedere leeftijdsklasse hebben we dit jaar wel kampioenen. Bij zowel de jongens als bij de meiden. Dus ja, we zijn vanmiddag ook wel heel even bezig als we alle kampioenen in het zonnetje willen zetten.
0: Leuk,
2: dat is niet in 5 minuten klaar, gelukkig.
0: Ja, ik wilde al zeggen, want als wij het over voetbal hebben, dan hebben we ook altijd zo'n ding dat ik dan vraag, en hoe zit het met de vrouwen bij jullie?
2: Ja.
0: Maar die zit

0: Zeker. 140 jaar, mensen blijven er met plezier naartoe komen.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk dat bij ons echt de kracht ligt. Wij hebben een nieuw bestuur wat nu voor het tweede jaar en een aantal voor het eerste jaar helemaal daarin actief zijn. Ik denk dat de kracht bij ons ligt dat wij voldoende mensen binnen onze club hebben die er ook wel voor zorgen dat de traditie en de cultuur die wij de afgelopen 140 jaar hebben opgebouwd, dat we die ook vasthouden. Dus hè, net als een voorbeeld dat bij ons niet alleen om voetbal gaat. We hebben een Show de Boel club, we hebben vrouwenvoetbalfit, we hebben een wandelclub. We hebben eigenlijk onwijs veel extra activiteiten nog buiten voetbal. Ja, een aantal hele mooie tradities die er echt wel voor zorgen dat bij ons, ondanks dat ook wij het af en toe best lastig hebben als vereniging, ben je in oorsprong bedoeld om mensen te verenigen. Dat is best wel eens ingewikkeld.
0: Wat is er dan ingewikkeld?
1: Ja, dan kom je meer een stukje maatschappelijke trends die je ziet. Dat niet helemaal meer gebruikelijk is dat iedereen op een vereniging continu vrijwilligerswerk wil doen.
0: Ja,
1: doen ouders
0: mee, soort dingen. Maar
1: wij zien dat we daar op zich toch nog redelijk goed vanaf komen. Doordat vanuit alle tradities die we hebben, dat de verbondenheid met ons als club echt wel gewoon heel groot is.
0: Mooi.
2: Ja, mooi. We zijn een echte club dus.
1: Wij zijn een echte club.
2: Echte club, absoluut. Ja, vereniging.
0: Met clubliefde. Ja, ja. Maar, ja,
2: clublied ga je ook zingen, zeker of niet?
1: Dat daar ontkomen we niet.
0: Ja. Dat moet toch wel. Ja. Maar Gerrit, jij zei ook. Kijk, ik woon hier nog niet zo lang. Maar jullie zijn een tijdje terug van de zondag naar de zaterdag gegaan.
2: Ja, zoals bijna iedere club. Min of meer noodgedwongen, denk ik.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja.
2: Bevalt dat een beetje?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik merk dat er, als je het dan over tradities hebt, dan zijn dit wel tradities die gebroken zijn. En die voor sommige leden nog steeds best wel lastig zijn om.
2: Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor clubs als Gouda, Ona en Donk ook.
0: Jodan Boys niet, want die hebben de christelijke achtergrond. Dus, ja. Maar dat hebben jullie dus niet.
1: Nee, hebben wij niet. Nee, het heeft bij ons, we hebben wel een paar jaar er echt over gediscussieerd en gesteggeld, noemen we het maar. Van moeten we het nou wel of niet doen? We hebben in ieder geval de luxe gehad dat toen we de overstap maakten dat we horizontaal mochten overstappen. Ja. Dat is voor ons wel goed geweest. Ja, daarmee zag je inderdaad ook wel dat als je gevoelsmatig een zaterdag en een zondag gaat samenvoegen, dan wordt die zaterdag zoveel sterker.
2: Ja.
1: Ja, is het niet heel gek dat.
2: Dus twee degradaties was niet eens zo gek. Ja, goed. Het was niet helemaal onverwacht waarschijnlijk.
1: Nee, de degradatie naar de derde klasse. Ik vind echt wel dat wij minimaal op de tweede klasse horen te voetballen. Ja. Dus dit is ook wel de plek waar wij minimaal thuis horen. Wij zijn inderdaad gewoon weer terug waar
0: terug
1: we
0: waar je
1: horen.
0: Hoort. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Maar het valt dus in principe wel.
1: Ja, bevalt goed. Ja zeker. Ja,
2: en met name ook jullie spelen dan thuiswedstrijden zaterdagsmiddags om 16:45. Dat in het begin dacht iedereen, wat gaan ze nou doen? Maar ik heb begrepen dat het zijn er nooit zoveel publiek geweest.
0: Laat? Ja, en wat was de reden daarvoor?
1: Ja, wij spelen laat omdat dat echt met de veldbezetting te maken heeft. Wij hebben de rest van de dag echt wel gewoon het veld nodig. En toen bewust de keuze gemaakt van gaan we dan jeugdteams later laten spelen of het eerste. Keuze gemaakt om dat bij het eerste te doen. Ja, en ik vind het op zich wel grappig, want inderdaad ook de clubs die bij ons uit moeten spelen, dus waar wij thuis en zij uit, die hoor je daar wel eens over klagen. Maar op het moment dat ze dan vervolgens zien hoe vol de kantine zit voor, na en tijdens de wedstrijd, zijn er ook een aantal die hebben gezegd, misschien moeten we dat thuis ook gewoon eens een keertje proberen.
2: Ja. Tegenstanders zijn er niet altijd blij mee. Was tegen Nijkerk, geloof ik.
1: Ja, die vinden dat lastig.
2: Hier bij thuis zijn is bijna zondag.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nou, want dan ben je bezig tot een uur, wat is het?
2: Zeven uur ongeveer. Zeven. Ja.
0: Nou, dan zit je 8 uur, kan je weer in de bus, toch?
1: Ja. Ja, ik moet zeggen dat als ik namens de penningmeester ook zou willen spreken, je ziet wel dat sinds wij op zaterdag op die middag voetballen, dat onze bar omzet.
0: Want ook als jij op zaterdagochtend of eind van zo 12 uur speelt, mensen hebben dan toch nog even, ik kom net van het ontbijt af, dus die gaan niet dan al. Maar als ze om 5 uur komen, ik kan me voor dat bier, dat gaat er natuurlijk in als
1: een hapje eten erbij, een biertje erbij en zeker met dit zonnetje.
0: Nou, heerlijk.
1: Vol terras en volle tribune. Ja, ja zeker.
2: Ja, bestuurlijk hebben we gezegd, vrij nieuw bestuurrijk. En dat is iedere vereniging gegeven. Want ze zitten allemaal te springen om vrijwilligers en zo. Maar jullie hebben dat gelukkig dat probleem niet. Vandaag dus dat prachtige programma. Je hebt al gezegd, er zijn het hele loop van het jaar komen er nog meer activiteiten. Waar moet dan ongeveer aan denken?
1: Inderdaad, de jubileumgids die we uit zullen reiken. We zijn aan het kijken of, dat is ook een van de tradities vanuit het verleden, hadden we een rood-zwart diner.
2: Ja.
1: Zijn we kijken of we dat ook dit seizoen weer een plek kunnen geven.
0: Wat doe je dan? In het rood en zwart ga je dan zitten?
1: Ja, dan heb je eigenlijk gewoon een diner. Vroeger ging dat nog veel verder, was dat echt een hele...
2: Oudejaarsavond was dat, hè?
1: Aan het oudejaarsavond was dat. En dan was het echt een hele show erbij, die zelfs een keer ook in het theater geweest is.
0: Oh,
2: alleen mannen, hè? Alleen mannen.
1: Ja, het was vroeger... was het rood-zwart mannen diner.
2: Ja, ja. Oh, dat is ook.
1: Als je dan het hebt over, nou, dit is een trend.

0: Die we in stand willen houden, maar wel wat willen aanpassen. Omdat
1: dan,
0: ja, dat komt
1: wordt
0: ook,
1: het rood-zwart diner.
0: Wordt gewoon het rood-zwart diner.
1: En dan, oké. Okay. Ja, oh, wat leuk.
0: Ja, zeker. Dus die staat ook nog op het programma. Ja, verder hebben we best nog wel wat kleine activiteiten. En ook tijdens de speldendragersbijeenkomst, dan staat het 140 jaar jubileum gewoon wat meer centraal dan dat dan normaal gesproken.
1: Ja. Maar het is vandaag en dit weekend is echt het grande opening. Of gewoon het, hier gebeurt het nu.
0: Dit is wel het moment waarop het gaat gebeuren.
2: Komen er nog speciale gasten vandaag of zo? De burgemeester misschien, ik noem maar eens een dwars.
0: Hebben we wel uitgenodigd, maar helaas konden die niet.
2: En nee, wethouder
0: ook niet.
2: Nee, ook niet.
0: Snap ik, hè? Die zijn ook met andere dingen.
1: Ja,
0: die druk.
1: Ja, maar dit is toch
2: nog belangrijkere dingen
1: bij.
2: Nog belangrijkere dingen.
0: Het is wel gelukt. Ja. Deze, we hebben voornamelijk ook gewoon veel oud-leden. We hebben leden die al 80 jaar lid zijn, die vandaag ook aanwezig zijn. Dus wij zoeken het met name bij onze ereleden om die gewoon
1: vandaag. Het gaat ook om jullie. Hartstikke leuk om dit allemaal te horen. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Zou je nou ook als geïnteresseerde mogen komen of moet je wel lid zijn?
0: Nee, voor de pannenclinics, voor de jeugd, moet je wel echt lid zijn. Dus daar houden we ook echt wel toezicht op om te voorkomen dat daar echt en nog meer leden komen. Maar verder is iedereen voor het bekijken van de wedstrijden en het feest wat daarna plaatsvindt, is iedereen welkom.
1: Oké, okay. Nou super. Ja. Wij gaan het met interesse volgen en we wensen jullie heel veel plezier. Natuurlijk hartstikke bedankt, Michel.
0: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: Natuurlijk. Wij gaan zo meteen spreken met leraar Nederlands Arnoud Kuipers. Die maakt allemaal populaire filmpjes om zijn leerlingen te helpen. Maar eerst even een kort plaatje. We gaan hem even kort doen, Arjan. En dat is Viva Hollandia, Wolter Kroes.

0: Ja, is jou nog iets leuks opgevallen deze week, Gerrit?
1: Ja, wat leuks. Ach, ik erger me eigenlijk al heel lang dat er bij dat NS-station die fietsen overal zomaar worden neergepleurd en zo. En dat ondanks een verbod. Trekt niemand zich er blijkbaar wel. Er worden gewoon fietsen neergepleurd. Per 1 juli gaat dat veranderen, hoop ik. Want dan kunnen die mensen hun fiets gewoon gratis parkeren in de fietsenstalling.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Bij het station?
1: Bij het station,
0: oh,
1: 1 juli.
0: Gratis. Oh ja. Dus, ik moet je toch zeggen, ik ben dus ook zo iemand die de fiets af en toe daar neerpleurt. Oh, wat erg. Nou, vanaf 1 juli dus niet meer.
1: En boven is dat ook al, want ze zetten gewoon voor de ingang neer.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Maar als het gratis is, gaan mensen misschien er meer gebruik van maken. En dan,
1: ja, nou ja. Iedereen heeft wel zo'n ergernisje in zijn zomer.
0: Ja.
1: Als dat ergens is op de wereld, dan valt het nog
0: Nou, daar heb je helemaal een punt. Daar heb je helemaal gelijk in, ja.
1: Heb jij ook nog wat leuk meegemaakt? Of
0: nou,
1: gaan we gelijk maar naar onze gast toe?
0: Misschien moeten we lekker naar onze gast, want dat is ook hartstikke leuk om daar eens mee te gaan, gaan praten.
1: Ja.
0: Wie hebben we?
1: Onze tweede gast is, die spreken we dus met een Goudse beroemdheid, namelijk Arnoud Kuipers, leraar Nederlands op het Korenhet Gymnasium. En hij is de man achter de website Arnoud Helpt, waar hij met zijn online uitleg, video's, examentrainingen en masterclasses leerlingen met plezier en zelfvertrouwen het vak Nederlands laat bestuderen en niet onbelangrijk hun eindexamen laat halen.
0: Nou, wat een geweldig. Arnoud, welkom.
2: Goedemorgen, wat een mooie intro zeg.
0: Nou ja, Gerrit doet dat uitstekend. Welkom, jij bent aan de telefoon. De eindexamens die zijn net achter de rug, althans het eerste tijdvak. Even, wat is jouw indruk van het examen Nederlands dit jaar?
2: Ja, je hebt natuurlijk examen Nederlands op VMBO, HAVO en VWO niveau. En als je het hebt over HAVO, VWO, die lijken het meest op elkaar. Die waren eigenlijk best wel, zaten goed in elkaar, waren mooi. Maar dat dachten leerlingen natuurlijk wel anders over.
0: Ja, die hadden klachten?
2: Ja, die hadden klachten. Zeker op de HAVO is er heel erg veel geklaagd.
0: Oké.
2: Er waren 43.000 klachten, de meeste van alle examens.
0: Oh joh.
1: Op de achtergrond klaagt er ook alleen, hoor ik.
0: Ja,
2: ja, ja. Zeker. Daar doe ik even de speen in.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Maar oké. Okay.
2: Ja, dus er is inderdaad zo geklaagd, maar je leerlingen, en net zoals als je het hebt over fietsen bij het station, er wordt sowieso snel geklaagd natuurlijk.
0: Okay.
2: En het examen in Nederland was het eerste examen, dus misschien dat er ook mee te maken heeft. Maar ik denk over het algemeen, ja, weet je, het is leesvaardigheid, dus het is gewoon tekst lezen en vragen bij maken. En dat is niet wat leerlingen het meest leuk vinden. En voor HAVO was dat dit jaar ook iets anders, iets vernieuwder dan de afgelopen jaren. Dus het kan zijn dat leerlingen daardoor dachten, oh, wat is dit? En dat ze daardoor dachten, dit is moeilijk.
0: Ja, maar jij vond het meevallen dus? Jij vond het...
2: Ja.
0: Oké.
2: Ik vond het meevallen. Ik denk dat het goed te doen was, ja.
0: Dat was goed te doen. Oké, ja, er wordt altijd geklaagd natuurlijk. Hey, even voor middelbare scholieren ben jij echt een bekendheid. Maar voor de luisteraar die niet meer dagelijks met dat vak Nederlands bezig is. Jij hebt een website en daarmee help je allerlei leerlingen met Nederlands. Vertel eens even wat jij allemaal maakt of aanbiedt en wat jou zo goed maakt eigenlijk.
2: Ja, ik ben ooit gewoon begonnen met filmpjes maken voor leerlingen met uitleg over alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft. Dus dat is van werkwoordspellingsfouten, dus werkwoordspelling uitleg, tot schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, grammatica, argumenteren. Allerlei films waarbij ik leerlingen probeer te helpen de stof te begrijpen. En dan merk je dus dat als er toetsweken zijn in heel Nederland, dat dan die films gewoon veel bekeken worden.
0: Ja.
2: En vooral rond de eindexamens, ja, dan probeer ik leerlingen gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden op die examens. En precies wat Gerrit zei, ook een beetje vertrouwen te geven van mensen. Het gaat echt wel lukken, dus het komt goed.
0: Oké.
1: Hoe ben je zo op het idee gekomen om die website te maken?
2: Ja, nou, ik had ooit je bent als docent, als leraar, sta je voor de klas en dan probeer je klas zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. En dan is er meivakantie opeens. Dus dan heb je 2 weken lang dat je ze los moet laten.
0: Oh ja.
2: En dat is best lastig. Dus toen dacht ik, ga even één examen opnemen met uitleg van hoe je goede antwoorden kan vinden. En die zet ik op YouTube. En dat deed ik dus voor mijn klas, dat zijn ongeveer 30 leerlingen. En toen had ik dat in de meivakantie erop gezet. Maar toen bleek na die 2 weken dat zoveel bekeken was.
0: Yeah.
2: Dat ik dacht van zo, dit zijn niet alleen mijn leerlingen, dus daar is best wel behoefte aan. En ik vind het heel erg leuk om lekker te schreeuwen achter zo'n computer en dingen uit te leggen. Dus toen ben ik gewoon meer filmpjes gaan maken.
0: En is dat dan te doen? Want je hebt ergens ook wel eens gezegd van ja, het kost wel ontzettend veel tijd. Want dat was het 1 minuut film is 2 uur voorbereiding of
2: ja,
0: zoiets.
2: Klopt. Ja,
0: en dus hoe combineer je dit met, want je bent gewoon leraar Nederlands, je staat ook voor de klas.
2: Ja. Zeker. Nou, ik denk dat je deze vraag het beste aan mijn vriendin moet stellen. Okay. Want die is er niet altijd blij mee geweest dat ik in de avonduurtjes bezig was. Nee, ik heb in het begin heel veel in de avonduurtjes gedaan. Echt heel veel tijd. En op een gegeven moment, kijk, ze staan allemaal op YouTube. En via YouTube krijg je advertentieinkomsten. Dat is echt helemaal niet veel.
0: Okay.
2: Maar daarvan heb ik wel op een gegeven moment gezegd, ik ga een halve dag minder werken. Zodat ik gewoon overdag aan die filmpjes kan gaan werken, zodat ik s'avonds wat meer vrije tijd ook
0: heb. Ja, dat kan, want als je een kind op de achtergrond hebt, dan moet je daar natuurlijk ook nog wel wat voor doen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker.
0: En dat gaat ook gewoon met de school? Die vindt dat ook gewoon goed? Of,
2: nee, de school is alleen maar blij mee.
0: Okay.
2: Zeker, ja. Die, kijk, weet je, want ja, ik ben dus heel erg met mijn vak en mijn taal bezig en ik vind dat heel erg leuk. En dat straal ik denk ook voor de klas uit. Dus die school is alleen maar blij dat ik dit doe.
0: Okay. En is het gratis voor leerlingen? Kunnen zij gewoon, kan iedereen het gratis bekijken?
2: Ja, al mijn filmpjes zijn in principe helemaal gratis. Alles staat op YouTube. Is voor iedereen toegankelijk. Ik heb daarnaast ook nog, dus ik heb ook heel veel examenvideo's, allemaal gratis. Maar ik heb daarnaast ook nog een examentraining inderdaad gemaakt. En die kunnen leerlingen kopen. Maar dat is heel erg goedkoop, omdat ik het heel belangrijk vind dat leerlingen allemaal toegang moeten hebben daartoe. En ik heb dit jaar voor het eerst een gratis examen training gegeven voor alle leerlingen in Nederland op Cornet Gymnasium, dus op mijn school.
0: Oké, dus die konden daar naartoe komen? Of was dat ook online?
2: Ja, die konden daar naartoe komen, ja.
0: Oké.
2: Dus het was een fysieke examentraining.
1: Wat boeit jou precies eigenlijk in je Nederlandse taal? Want ik heb ergens gelezen, dat heb gehoord, dat spelfouten bijvoorbeeld jou niet boeien. Dat vind ik een beetje merkwaardig van een leraar Nederlands, maar dat kan bij mij liggen hoor.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar kijk, je hebt mensen die, ja, dat noem je de taalnaties.
0: Ja,
2: daar ben ik dus helemaal niet van. Ik vind eigenlijk alleen maar interessant als er fouten worden gemaakt. En dan ben ik benieuwd wat daarachter ligt, waarom mensen die fouten maken. Dus ik, vroeger deed ik dat wel, maar en zeker in de klas verbeter ik mijn leerlingen ook. Maar ik heb het toevallig gisteren nog in de klas over gehad, hoe het komt dat het werk wordt gedeurd met een D en een T.
1: Ja. Ja.
2: Zo vaak fout geschreven wordt. En dat vind ik eigenlijk veel interessanter om daar met leerlingen over te hebben, dan dat ik kan zeggen, oh nee, het moet hier met een T zijn en we gaan weer door.
0: Oh, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk waarom dat dan is.
2: Ja, oké, let op. Jij hebt heel veel gelezen ooit in je leven en je hebt heel vaak gebeurd aan het eind van een zin met een D geschreven.
0: Ja, het slotverdeel wordt.
2: Ja, het slotverdeel wordt. Dus in jouw hoofd heb jij het woord gebeurd aan het eind van de zin met een D. Dus als je zelf dingen gaat schrijven, ga je dat automatisch ook doen. Terwijl het ook kan zijn dat gebeurd aan het eind van de zin een persoonsvorm is. En dan moet het met een T.
0: Ja.
2: Dus het woordbeeld dat we hebben onthouden aan het eind van de zin gebeurt, dan zal het vast met een D zijn. Maar ja, dat zal het vast, is het dus niet. En dan moet je gewoon toch zelf nadenken.
0: Oké, en dan dit gaat dus over wat je niet zo belangrijk vindt, die spelfouten blijkbaar. Ja. Maar wat vind je wel, wat wil je leerlingen meegeven over die Nederlandse taal?
2: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat leerlingen wel echt boeken gaan lezen. Dat het mooi is om boeken te lezen. Omdat ze gewoon iets fatsoenlijks op papier kunnen schrijven. Dus zijnvaardigheid vind ik ook belangrijk. Maar ook dat ze zichzelf kunnen uitdrukken. Dus dat ze mening vormen over een maatschappelijk onderwerp. En daar zeg maar met elkaar over in discussie kunnen gaan. Gewoon zelf bedenken, wat vind ik nu en waarom vind ik dat? En welke argumenten heb ik daarvoor? En bij Nederland zijn we laatst tijd ook heel erg bezig met betrouwbaarheid van bronnen en teksten. Van,
0: oh, fact-checking een beetje en zo.
2: Precies, want op social media kun je alles voor waar aannemen. Maar dat is natuurlijk allemaal niet waar. Je moet ze echt gaan leren van wat je daar ziet. Dat je zelf moet gaan nadenken, klopt het wat ik hier lees? En dat is, nou ja, dat is in de toekomst denk ik zo belangrijk. Dus daar focus ik me wel op.
0: En maak je daar dan ook filmpjes en zo over? Of,
2: ja.
0: Oké, dat
2: zeker,
0: ook.
2: Ja. Ik maak eigenlijk over alle dingen filmpjes. Vaak ook in combinatie met wetenschappers. Ik heb nu, binnenkort komt er een nieuw filmpje uit over young adult literatuur.
0: Oh ja, dat is heel populair, hè?
2: Ja, dat is steeds populairder aan het worden. En in dat filmpje pleiten een hoogleraar en ik voor dat het ook op de leeslijst mag. Dus dat leerlingen dat in de bovenbouw ook gewoon voor mondeling mogen lezen. Dus dat zijn dingen waar ik dan mee bezig ben.
1: Ja. Verbetering van het onderwijs, daar vliegen ook de voorstellen in het rond. Ik bedoel, een van die punten, en ik heb begrepen dat jij dat ook wil, dat is het afschaffen van het eindexamen. Waarom is dat een goed idee?
2: Ja, nou, er zitten ook haken en ogen aan, hoor. Het is, maar kijk, zo'n eindexamen telt voor 50% mee voor leerlingen. En bij Nederlands is dat alleen maar het stukje leesvaardigheid. Dus wij zitten al jaren, zijn we leerlingen proberen te laten zien hoe mooi ons vak is en hoe breed en veelzijdig. Maar bij dat eindexamen, waar dus 50% van je cijfer dat telt, gaan we alleen maar teksten lezen en moeilijke vragen over beantwoorden. En dan denk ik, ja, dat stond het vak misschien ook wel een beetje af. Want wat je, ja, kijk, eindexamen is eindexamen, maar daarvoor op school ga je natuurlijk ook leesvaardigheid oefenen.
0: Ja.
2: Want je wil dat ze het eindexamen goed gaan maken.
0: Maar vroeger moest je ook een samenvatting maken. Ik heb nog een samenvatting
2: ja,
0: gemaakt.
2: Ja, klopt.
0: Maar dat is afgeschaft dus.
2: Dat hoeft niet meer, nee.
0: Okay. Dus het is nu eigenlijk alleen maar begrijpend lezen.
2: Alleen maar begrijpend lezen. En dan denk ik, dat is toch ook jammer, want kijk, er zijn bijna geen leerlingen meer die Nederlands gaan studeren of iets met de Nederlandse taal gaan doen. Ja, misschien worden ze wel helemaal afgestomd door dat stomme leesvaardigheid.
0: Ja, en wat zou je dan doen? Om toch een soort test of zo? Of de, ja.
2: Nou, in België hebben ze dus geen eindexamen, maar maken de docenten zelf een soort van eindtoets. Waarbij ze zelf focus kunnen leggen op wat zij interessant vinden. En daar kunnen ze een leerling natuurlijk ook in begeleiden. Dus daar zit denk ik nog meer vertrouwen bij de docent en denken van nou, dat kan een docent goed. Kijk, maar het is ook natuurlijk meteen een nadeel, want het eindexamen is natuurlijk ook fijn dat je een meetlat hebt waar heel Nederland aan moet voldoen.
1: Ja, ja.
2: En dan weet je wat het niveau is. Dus dat is natuurlijk absoluut
0: wel. Dat is ook wel fijn.
2: Zeker, maar, absoluut.
0: Wat zou nou iets zijn, hè, dat je als jij één ding mocht veranderen aan hoe Nederlanders in het algemeen omgaan met die Nederlandse taal?
2: Ja.
0: Wat zou jij dan meegeven of wat zou dat zijn?
2: Nou, ik denk dat we misschien best wel wat trotser mogen zijn op onze taal. Heel veel Nederlanders vinden denk ik de Nederlandse taal en niet mooi. En we kunnen niet zoveel mee of er kunnen heel veel fouten gemaakt worden. Maar we hebben eigenlijk best wel een mooie taal waar heel veel mooie dingen in gebeuren. Als je naar poëzie kijkt, maar ook naar muziek. Daarin hebben we echt fantastische dingen worden gemaakt. Ik denk dat we daar wel iets trots op mogen zijn. Ik denk dat de Nederlandstalige muziek ook wel weer een opkomst is. Dat veel meer geluisterd wordt. Dus daar ben ik blij om. Maar laten we gewoon lekker trots zijn op ook op onze taal.
0: Op onze taal.
1: Zoals de Friese trots zijn op een Friese taal. Hoe vind je die ontwikkeling?
2: Ja, die zijn daar heel erg trots op.
1: Ja.
0: Dat mogen wij dus ook zijn op het ABN.
2: Ja, dat denk ik wel, zeker.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi.
1: Ja. Nou, kortom.
2: Ik ben een beetje trots op de Nederlandse taal.
1: Ja.
2: Goed zo. Zijn jullie taalnaties of niet?
0: Nou, nee. Ja, ik dus wel een beetje. En ik vind het dus heel wonderlijk. Ik ga dat nu echt internaliseren. Dat je niet bij elke dt-fout, die ik zelf ook echt wel eens maak. Mm-hmm. Maar dat je daar dus niet zo meer op gaat zitten. Ik vind dat wel iets heel moeilijks. Ook met de als dan. Hè, de beter als. Daar kan ik echt van cringe neigingen krijgen. Ja. Maar als ik jou zo hoor, dan moet ik dat dus eigenlijk helemaal niet meer doen.
2: Weet je, taal verandert altijd. Hè? Dus dat staat niet helemaal vast. Ja, natuurlijk hebben we vaste taalregels. Maar die taalregels worden op een gegeven moment ook weer aangepast. Omdat in de samenleving de taal op een bepaalde manier wordt gebruikt. Dus ik ben mee eens, ik vind het ook lelijk. En die hun hebben, vind ik ook lelijk.
1: En ik irriteer me eraan, dat vind ik ook zo'n...
0: Maar het verandert, daar heb je wel gelijk in. Het zijn afspraken.
2: Ja precies.
1: Dat is Arnoud, ontzettend bedankt voor dit inspirerende gesprek. Het is geweldig om te horen hoe jij met zoveel passie en creativiteit leerlingen helpt om de Nederlandse taal te omarmen. En luisteraars die meer willen weten of gebruik willen maken van Arnouds materiaal, kunnen terecht op arnoudhelpt.nl.
0: Yes, dankjewel Arnoud. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar muziek. En dan gaan we luisteren naar Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Ja, bij ons in de studio is de bekende Goudse schrijver Jan de Bruin aangeschoven. Ja, hij trekt zijn schouders op, maar dat is hij toch echt. Jan schrijft boeken, maar ook columns. En hij heeft onlangs een column geschreven waarin hij heeft voorgesteld om ontmoetingscentrum De Walvis in Korte Akkeren om te dopen tot Huis Douchy of ontmoetingscentrum Douchy. En wij gaan maar nader kennis maken met deze Goudse schrijver en zijn natuurlijk heel benieuwd waarom hij ook een andere naam wil voor dat buurthuis.
1: Jan, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Goudse schrijver, voor degenen die jou nog niet kennen. Wie is Jan de Bruin en wat voor soort schrijver ben jij?
2: Jan de Bruin is een man die inderdaad boeken schrijft. Ik ben ooit als zwierige postbode in Gouda begonnen. En ik kreeg opeens, kwam ik in de modewereld terecht. Toen ben ik een modellenbureau begonnen. Ik heb 14 jaar gedaan. Met het hoogtepunt wel de kroning van Miss Universe, Angela Visser. Dat was een, die werkte bij mij.
1: Dus daar ben ik nog altijd heel vroeg.
2: Uit Nieuwekerk en IJssel. Ja. En na wat omzwervingen ben ik eigenlijk gaan schrijven. Op een gegeven moment vond ik dat veel leuker. Ben ik dat gaan doen. Ja, en tot op de dag vandaag vind ik dat nog steeds leuk.
0: En wat voor boeken?
1: Wat is dan de aanleiding eigenlijk om te gaan schrijven?
2: Nou, ik had toen, wat ik vertelde, ik had dat modellenbureau. En dat op een gegeven moment, na 14 jaar, had ik dat ook alweer gezien. Ik was een beetje over de top heen. Het ging allemaal toch wat minder. Dus ik denk, ik ga wat anders zoeken. En toen zat ik een keer met een verslaggever van Weekend, zaten we ergens in een restaurantje. En die zei toen van, joh, hij zegt, waarom ga je niet schrijven? Hij zegt, want jouw persberichten plaatsen we één op één. Oh. Dus je kan hartstikke leuk schrijven. Hij zegt, en jij hebt heel veel contact in die artiestenwereld, modewereld.
1: Ja.
2: Dus toen ben ik de showbiz ingegaan, showbizjournalistiek en misdaadjournalistiek. En daar had ik geen contact in.
0: Nee.
2: Laat het even duidelijk zijn. Nee.
0: Okay.
2: Maar toen ben ik dus, daar ben ik dus in terecht gekomen. Toen heb ik een aantal jaren ook gedaan. Vond ik ontzettend leuk. En zo ben ik eigenlijk aan het schrijven gebleven.
0: Want het was nog niet boeken. Je ging toen een stukje schrijven voor de showbiz artikelen. En,
2: een boek heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar dat was, je had toen dat nog steeds Facebook en Instagram. En ik schreef voor de lol wel eens een keer iets met een knipoog, een geintje, een dolletje. En ik kreeg altijd heel veel reacties op. En toen kwam op een gegeven moment van een van mijn inmiddels ex-modellen. Die kwam toen met het idee, waarom ga je een boek schrijven? En ja, ik zei van, joh, daar zit niemand op te wachten. Een boek, ja. En na heel lang aandringen ben ik overstag gegaan. Ben ik het toch maar gaan doen. En dat is toch een daverend succes geworden.
0: En wat voor waar schrijf je over dan in de boeken?
2: Dat was dus echt een biografie was dat.
0: Ja.
2: Makelaar in Mooie Meiden heette die. En dat is toen heel groot is die gepresenteerd. En dat was toen in de Gare Spinderij. Een hele leuke middag met allemaal mijn oude modellen waren er allemaal. En ontzettend leuk. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment, een half jaar later, op dat Gouds Vier Boekenfeest terechtgekomen. En daar was Hannie Schoonewoert. Die kwam toen met het idee van, joh, waarom niet nog een boek? Want er waren nog heel veel anekdotes. Toen zei ik dat, toen ben ik gewoon overstag gegaan. Zo was goed, joh.
0: En toen ben je blijven schrijven. Hoeveel boeken heb je inmiddels geschreven?
2: Ik heb twee, hoor.
0: Twee boeken. Ja. En verder, je schrijft dus ook nog wekelijks een column in Zo Goud.
2: Ja,
0: af en toe zo.
2: Ja, precies.
0: En je hebt dus veel gewoon artikelen voor de showbiz en de
2: criminaliteit.
0: Wat is het criminaliteitsverslaggever?
2: Ja, criminaliteit heb ik een beetje losgelaten.
0: Ja, dat vond je te spannend.
2: Voordat het familiaal wordt.
0: Ja, oké. Dat was te spannend.
2: Ja. Daar
0: moet je ook een type voor zijn.
2: Ik schrijf over het algemeen over luchtige onderwerpen en enkele keer ook wel eens over iets serieus. En dat was toen dat dodelijk ongeluk bij de Julianasluis.
0: Oh ja.
2: En natuurlijk nu over douchen. Dat is natuurlijk ook, het is er wel een serieus ondertoon onder. Dus,
0: want
1: je pleit in een column in Show Gouds inderdaad om de Walvis, het ontmoetingscentrum De Walvis in Korte Akkeren, om te dopen in Douchiehuis of ontmoetingscentrum Douchy. Waarom?
2: Nou, dat komt eigenlijk omdat ik vind. Ik kom douchen een keer tegen. Toen loop ik naar de stad toe. Toen loop ik in de Vlamingstraat. Op het hoekje van de Vlamingstraat. En de raam zaten een paar mensen. Ja, zeg maar gewoon wat minder bedeelde. Waar iedereen eigenlijk zo omheen loopt. Ik ook.
1: Ja.
2: En ik zie haar op een gegeven moment. Kijk, we kennen elkaar wel van gezicht. Maar ik zie haar lopen. Ik zie haar naar die mensen toe gaan. Ik zie haar die tas openmaken. En ik zie haar allemaal levensmiddelen, drankjes uitdelen. En ik vond dat zo'n mooi gebaar. Dat vond ik echt mooi. En toen ik ben natuurlijk doorgelopen in de groene daad, toen liep ze weer vlak achter me. Toen ik even gestopt, zei ik, vond ik zo mooi wat je deed. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk dikke vrienden geworden. En ja, als je dan leest wat zij allemaal voor iedereen doet en voor iedereen klaarstaat en wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ja, en dan toch die trieste, tragische dood van haar. Dat was toch een litteken voor de hele Korte Akkeren. Ja, ik vind eigenlijk, ik vind dat douchiehuis, ontmoetingscentrum douchy, vind ik, wat mij betreft vanzelfsprekend bijna.
0: Wat kan je, bijna iedereen kent haar natuurlijk, maar voor wie haar nog niet kent, wie was zij?
2: Nou, Marianne IJsde. Zij was een vrouw die in de Korte Akkeren woonde. Zij had een ontzettend, een hart voor iedereen. Zij cijferde zichzelf helemaal weg.
0: Totaal
2: voor iedereen. Het was een engeltje op deze planeet. Ik denk wel, als onze wereldleiders 10% van haar empathische vermogen zouden hebben.
1: Nou, was maar 2%.
2: Ja. Was maar 2%. Ja. Ja, dan zou de wereld er veel beter uitzien. Dat weet ik zeker. Nee, zij kon alles voor iedereen. Het was zelf nou echt niet de type die echt flink bedeeld was. Maar wat ze had, dat deelde ze.
0: Ja.
2: En ze was voor iedereen, stond ze klaar. Voor iedereen had ze een goed woordje. Ze was voor iedereen vriendelijk. Ja, het was een mensje. Ja, en ligt het voorbeeld voor ons allemaal. Ja.
0: Ja, nee, we hebben er vaak in de studio gehad. Ja, we hebben ook een keer een uitzending met haar en de burgemeester gemaakt. Die koos haar als lichtende gouwenaar om mee het gesprek aan te gaan. Ja. Ja, heel inspirerend was. Maar dus in maart helaas overleden. Ja. Ja.
1: Jij stelt in je column twee mogelijkheden voor. Huisdouchie of ontmoetingscentrum douchen. Wat heeft nou jouw voorkeur eigenlijk?
2: Nou, het maakt mij helemaal eigenlijk niet zoveel uit.
1: Maar haar naam er maar in staan.
2: Ja, precies. Het ontmoetingscentrum is wat informeler. Douchiehuis denk ik dat het veel meer aanspreekt voor de grote massa. Maar het maakt mij in principe helemaal niet zoveel uit. Als haar naam ermee in staat, wat je zegt, ja.
0: En heb je dit idee al gepitcht?
2: Ja, ik ben uiteraard in de Walvis ben ik geweest. En de reacties waren positief. Ik heb uiteraard met de dochter van Douche contact opgenomen. En die staat er ook positief tegenover. En nogmaals, het is niet helemaal mijn idee. Hè, want ik ben door iemand anders op het idee gebracht. Maar ja, de reacties zijn wel overwegend heel erg positief. Ja.
0: En wat staat er dan nu nog in de weg om dat eigenlijk te gaan doen?
2: Ja, het moet nu naar via de gemeente. Okay. Aanvragen gebeuren.
1: Ja, de gemeente is eigenaar natuurlijk van,
2: ja.
0: Want het heet nu buurtcentrum De Walvis.
2: Ja.
0: Waarom heet het überhaupt eigenlijk De Walvis? Wat is daar de link mee?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat De Walvisstraat. Ja. Dat zal misschien het enige wat ik kan verzinnen. Ik kan geen zo snel een bekende gouwenaar uit het verleden herinneren die De Walvis heet of zo. Nee.
0: Ja, de straat was eerder dan het centrum.
2: Ja, meestal De Walvis, nee, die hebben we niet gehad. Nee.
0: Ja, en iedereen kent Douchy, dus dat is eigenlijk... Ja. Ja, het klinkt ontzettend logisch. De bal ligt dus nu bij de gemeente Gouda. Ja. Wat kunnen we doen? Moeten we naar de gemeente, moeten we ze hier halen? Moeten we ze een brief sturen?
2: Ja,
0: wat
2: dat mag.
0: Doen?
2: Ja, natuurlijk. Okay. Het maakt mij zoveel mogelijk kenbaar. Ja. Ja, tuurlijk.
0: Maar doe jij dat ook? Heb jij een lijntje met de wethouder?
2: Nog niet.
1: Een soort petitie.
0: Ja, zoiets.
2: Dat zouden we kunnen doen. Ja. Ik heb aanstaande dinsdag heb ik een gesprek bij de Walvis.
0: Okay.
2: En daar wil ik dat zeker ook aankaarten. Ja, en nogmaals, samen zijn we sterker in de geest van Douchy. Hè? Die zeggen het ook altijd, samen zijn we sterker.
0: Als er eentje kan eten, dan kan iedereen eten. Dat zei ze ook altijd. Ja, het is alles delen. Ja,
2: dan moeten we dit ook maar doen. Dan.
0: Ja, goeie.
1: Vorige week zaterdag was het in Kortakker de Douchy Culturendag.
2: Ja.
1: Ik neem aan dat jij er ook mee geweest. Kwam dit ook ter sprake?
2: Ik heb er niet... het was te druk. Het was te veel... Het was gewoon te druk.
1: Ja.
2: Ik ben er ook niet zo heel erg lang geweest. Maar ik ben er wel even geweest. Natuurlijk even wezen kijken.
0: Hoe was het?
2: Ontzettend leuk. Ja, feestelijk en prima. Leuk. Ja.
0: We hebben de organisatoren hebben een paar weken terug hier. Wendy en Shahida, volgens mij, hebben we hier in de uitzending gehad. En die gingen vertellen wat ze gingen doen. En zij hebben het dus ook omgedoopt tot Douchies Culturendag. Ja, die precies, dag die dus vorig jaar ook al was.
2: Ja.
0: En ze vertelden allerlei eten van verschillende landen kwam natuurlijk. Muziek.
2: Ja.
0: Dus Het was hartstikke... Ja, het klonk in ieder geval leuk. En jij bent er dus geweest en dat was het ook.
2: Ja, het was heel leuk. Ja.
0: Het was natuurlijk ook mooi weer.
2: Het was schitterend weer. Ja. Het zat mee. Dus helemaal in de geest van douche. Hè?
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Ja. Mooi.
1: Hoe groot is de kans, denk je, dat jouw voorstel wordt uitgevoerd eigenlijk?
2: Dat is een beetje koffiedik kijken. Maar ik denk, 70% geloof ik. Als ik hoor en als ik de reacties op mijn column lees... En, in de stad over het algemeen hoor je ik word er wel vaker op aangesproken. Dan denk ik toch wel dat het leeft enorm. Het leeft enorm. Dus ik denk, ik heb er goede hoop op. Ja, ik heb er echt goede hoop op, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Onze geluidstechnicus heeft net even uitgezocht waarom het De Walvis heet. Er schijnt een bekende gouwenaar te zijn geweest. Die heet Ignatius Walvis.
2: Oh, toch?
0: En dat was een... Wat was het? Een goudse... Gerrit, jij kunt het lezen.
1: Is een goudse en de andere daardoor dienende katholieke kerkzaken. Hij leefde 1525... Oh, kijk eens aan. Je staat 1525 tot 1712.
2: Nou,
0: dan
2: voor,
0: heb je heel lang geleefd. Dat klopt niet helemaal. Maar het is in ieder geval
1: een Olympia.
0: Een NS2, ja, precies, ja.
2: Ik wil zijn voedingsrecept.
1: Ja.
0: Een historische figuur, dus de Walvis. En daar zal het dan naar vernoemd zijn geweest.
2: Dat moet het dan zijn, ja.
1: Jan, die nam net het woord biografie ergens in je mond. Is het geen idee om eens een biografie van Douchy te gaan schrijven?
2: Ik val stil. Ja, het is een heel goed idee.
0: Ja.
2: Dat zou een heel goed idee zijn. Maar dat wil ik dan wel eerst even met de familie bespreken.
0: Tuurlijk,
2: als die daar voor openstaan. Ja, dan wil ik dat heel graag. Vind ik een waanzinnig idee. Dan wil ik het graag doen.
0: Ja?
1: Nou, dat zou wel
0: zijn. Dat hebben wij jou over 2 jaar weer hier. Maar dan mag je wel even de tijd voor nemen. Want zij heeft zoveel gedaan. Ook met haar geschiedenis.
2: Ja.
0: En natuurlijk, eigenlijk moet je dan ook even naar Curaçao misschien wel even. Om het daar allemaal uit te zoeken. Ja, hoe het allemaal daar is gegaan.
2: Naar Curaçao.
0: Ja.
2: Nou, vooruit.
0: Maar je hebt niet nog een ander boekproject of zo lopen? Wat dan?
2: Ik ben eigenlijk...
0: Toch wel?
2: Ja, met iets heel anders.
0: Nou,
2: ja,
0: vertel.
2: Ik mag er nog niet te veel over zeggen, maar...
0: Tipje van de sluier.
2: Nou, ik kom altijd 's morgens als ik ga sporten en loop ik naar huis toe, kom ik altijd een mevrouw tegen met een heel leuk hondje. Het beestje is altijd... ik noem hem altijd Jippie, want het beestje is altijd blij.
0: En
2: ik sta elke morgen even een praatje met dat hondje ook te maken, met het vrouwtje. En ik heb het idee gekregen om voor Jippie een stripfiguur te maken, samen met een klein zwart kastje. Katje van mijn buurvrouw en Jippie en Tesje, die wil ik helemaal allemaal gekke dingen gaan laten doen. En, gewoon
0: een stripboek ervan maken,
2: eigenlijk.
0: Kan
2: maken,
0: je ook tekenen?
2: Nee, ik kan niet tekenen. Ik heb een tekenares en dat gaat ook, het wordt ook een project wat echt nog niet over 2 maanden de winkel ligt. Maar ik vind wel, ik heb een tekenares die dat dus wel wil doen, die heel goed is. En ja, dan vind ik het wel leuk om daar eventjes mijn fantasie op te
0: laten. Ja, wat leuk. Nou, voor iets voor Mathieu van Strips op de Markt. Ja. Dan lig je misschien volgend jaar in mei op de markt. Ja. Ben je dat even met wat leuk?
1: En Peter Boersma is een cartoonist.
2: Ja. Ja, dat weet ik.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Mooi. Nou, dus dan hebben we en een strip die eraan komt en misschien een biografie van Douchy. Nou, dat zou pas mooi zijn.
2: We lopen weer even onder de pannen.
0: Zo. Jan, wij gaan het gewoon afwachten. En wij gaan ook afwachten wat er gaat gebeuren met het ontmoetingscentrum Douchy of Huis Douchy. We zijn er ook enthousiast voor.
2: Ja.
0: Veel dank voor je komst. En ook even leuk om weer te horen waar je allemaal mee bezig bent. En wij doen nog even snel een muziekje tussendoor, Gerrit. Lekkere gouden ouwe weer van Meat Loaf. Hier is Paradise bij de Dashboard Light.

0: Ja, we kwamen erachter dat dit de extended version was van Meatloaf. Dus we gaan gewoon lekker over de tune heen. Gaan wij lekker afkondigen. Bedankt voor het luisteren weer naar Weekend Gouda. We hebben vandaag Gouda ontdekt als stad waar weer heel veel gebeurt. Voetbalvereniging Olympia, dit weekend 140ste verjaardag. Arnoud Kuipers, hè, leraar op het Cornet, leraar Nederlands. Waar hij filmpjes maakt om het vak Nederlands op een leuke manier eigenlijk aan leerlingen mee te geven. En een stad waarin ontmoetingscentrum De Walvis misschien een andere naam krijgt.
1: Ja, laten we het hopen. Presentatie vandaag was in handen van Manon Juliger en ondergetekende Gerrit Schinkel. De techniek uiteraard, zoals elke week, gedaan door Arjan Doelman. En je kunt ons volgen op Instagram via www.weekendgouda.nl. En dat schrijf je W-I-E-K-E-N-T, allemaal hoofdletters. En met een uitroepteken. En daar vind je ook de link naar de podcast en filmpjes van dit programma. Deel het alles gewoon met je vrienden, familie en collega's.
0: Ja, je kunt ons dus ook live tijdens uitzendingen bekijken. En de filmpjes ook allemaal terugzien op YouTube. Wij wensen je een heel fijn weekend. En wij zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
1: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
0: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
2: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
0: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je een kwartier in de file op de A12. Het is druk richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld. Verder rijdt het ook langzaam op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je voor knooppunt Prins Klausplein een kleine 10 minuten tijdverlies. Iets verderop, voor Zoeterwoude-Dorp, sta je nog eens 5 minuten in de file. Het rijdt ook langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest staat file voor de aansluiting met de A44. Het oponthoud is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
1: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
0: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
2: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
0: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je nog 10 minuten vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Ook richting Rotterdam is het nog druk op die A4, want bij knooppunt Ketelplein heb je 10 minuten tijdverlies. De A12 naar Den Haag moet je een kwartier geduld hebben tussen Voorburg en het Malieveld. De A16 van Rotterdam naar Breda, die is na een ongeluk bij Rotterdam Feyenoord weer vrij. Je hebt daar nog wel zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. Het is voor de aansluiting met de N219. En in het Westland sta je 10 minuten in de file op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag. Tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is een kwartier. En in het Westland is de N220 in beide richtingen dicht, tussen Schravenzande en Westerlee. Daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Let's go, girls.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Vandaag gebeurt het. Op Gouwestad hoor je het.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijbaarsdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 naar Amsterdam staat nu in de file voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilazan.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk in onze regio, met bijna 180 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Wat erbij opvalt is de A12 om te beginnen, daarna richting Utrecht. Voor de meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met 25 minuten oponthoud. Verder valt nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N457 Wallingsveen richting Gouda. Voor Gouda 2 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwenstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook in onze regio wel achter ons. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file. En op een aantal plekken nog best wel wat vertraging hoor. Zoals op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid duurt er ook nog een kwartier langer over. En er staat zo'n 10 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en het Prins Klausplein. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En het is ook nog erg druk op de N457 van Waddinxveen naar Gouda. Net voor Gouda bij de Julianensluizen bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
5: Engage.
6: Let's roll, baby.
5: Yes.
7: Listen to the music. Met

0: Begin van de jaren 90, toen kwam deze plaat uit. Het is een hit van Stevie Wonder geweest in de jaren 70. En nu dus mooi opnieuw uitgebracht door Incognito. Don't you worry about a thing, hoor je.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe Listen to the Music. Het is natuurlijk een bloedhete week deze week. Dus laat je gewoon lekker afkoelen met de muziek die wij voor jou draaien hier op de radio in dit programma. We maken het met veel plezier. Iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7 is ook op allerlei andere momenten terug te beluisteren. Dus eigenlijk kun je ons gewoon niet missen. Dat is een beetje de essentie van dit programma. Luister gewoon en geniet van de platen van vroeger, de muziek van nu en misschien ook wel muziek van de toekomst. Het komt allemaal voorbij. En natuurlijk ook een beetje met zo'n lekkere zomerse twist vandaag.

Ja, hij is bijna niet te missen hoor, deze plaat. Want je komt hem echt overal tegen. Is hij niet bij zo'n woonprogramma op televisie, waar hij wordt gebruikt als achtergrondmuziek. Dan wel in een strandtent, waar hij ook wel heerlijk past natuurlijk. En het is ook een hele fijne voor op de radio. Magnetic van de Bauza hoor je hier op de radio in Listen to the Music. Muziek van vandaag dus. En we draaien natuurlijk ook muziek van vroeger. Zoals deze van Bill Withers uit de jaren 70. Dit is

Muziek uit de zomer van 2010. Een echte eendagsvlieg toch wel, maar wel een hele grote hit geworden dankzij het WK voetbal. Deze band uit Denemarken was Ginger Ninja en Sunshine. En het werd dus gebruikt door de NOS bij hun compilaties van het WK voetbal in dat jaar in Zuid-Afrika. Dus ja, ik ben benieuwd waar ze dit jaar mee op de proppen gaan komen bij het WK voetbal van 2026. Dat doen ze altijd wel goed. Die combinatie van beeld en geluid, dat werkt altijd wel versterkend. Ook bij sport en bij muziek, vind ik altijd zelf. Goed, dat was dus Ginger Ninja en Sunshine. En dit is de zoon van Bob Marley. Het is Ziggy Marley waar je naar kunt luisteren. En Tomorrow People als voorafje voor Leg de Link.

Ja, waar zijn vader altijd optrad met de Wailers, deed hij het met de Melody Makers. Dat was Ziggy Marley en You're the Tomorrow People uit de jaren 80. Ook lekkere reggae muziek van deze meneer die uitbracht in de jaren 80. Listen to the music. En zo weer de tijd voor weer een nieuwe Leg de Link. Ik ga weer op zoek met jou samen naar een connectie tussen de komende twee platen die ik voor je klaar heb staan. Aan jou de taak om te kijken of je kan bedenken wat het verband is tussen de komende twee plaatjes die je nu op de radio hoort. Succes! We were good.

Ja, je mogen toch wel een beetje trots op zijn als Nederlanders, want het is gewoon muziek van eigen bodem. Uit Amsterdam komen zij. Fatal Flowers en Younger Days hoorde je. En daarvoor nog een plaat met bloemen. Dat was muziek waarin bloemen in de titel zat. Flowers van Miley Cyrus. De andere Flowers dus in de band. Tot zover de link voor vandaag hier in Listen to the Music. Het is Gouwenstad Radio waar je luistert. Blijf lekker luisteren naar dit programma.

Gouwestad Radio, listen to the music. De muziek van vroeger wordt verweven met de muziek van nu. En ook af en toe muziek van de toekomst. Het komt allemaal voorbij in dit programma. We draaiden Taylor Swift en Opal Light. En dit zijn de Maisonettes. En die komen uit de jaren 80 met dit nummer, Heartache Avenue.

0: dat is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Hol.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdaal.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
3: Gouwerstad Radio.
5: 100% jouw muziek.

0: De eerste dagen van deze maand zijn onderweg. De 7 Days gaan we dus nog niet helemaal aantikken. En Sunny June is het ook nog niet helemaal. Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Zeker ook met de afgelopen weken in aanschouw nemend. Waarin het toch echt wel mooi weer was, hoor. Dus dat hopelijk ook gaan we nog vaker meemaken in deze maand. In deze maand juni, hoor. De Jamiroquai.
1: De vergeten plaat.
0: De vergeten plaat van vandaag. Die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. En vandaag is dat er eentje van, toch wel vrij recent. 13 jaar geleden is voor mij nog wel vrij recent. We kiezen vaak ook door de platen van nog langer geleden. Maar deze plaat is eigenlijk een beetje verdwenen. En de artiest in kwestie had er wel een behoorlijk veelbelovende toekomst voor zich. Niemand minder dan Pharrell Williams, die bemoeide zich met deze plaat. Hij was een beetje zijn leermeester. Die produceerde ook het nummer. En op 20-jarige leeftijd had deze meneer dus al een behoorlijk dikke hit te pakken. Met het nummer wat je nu gaat horen. Liar, Liar, zo heet het nummer. Het is Chris Capp. En daarna heb ik helemaal niets meer van deze man vernomen. Ondanks dat het wel een hele grote hit was, deze plaat. Nummer 9 in de Nederlandse top 40. Liar, Liar.

Chris Cab, dat is de man die je hoorde. En Liar Liar van 13 jaar geleden uit de 2013. De vergeten plaat van vandaag. Jammer, want die man die had toch wel meer, denk ik, in petto. Zeker ook met de productie van Pharrell Williams erachter. Misschien komt hij ooit nog een keertje met wat nieuw materiaal uit. Want hij is natuurlijk niet zo oud. Hij is nog maar in de 30. Dus het kan altijd nog een keertje gebeuren met deze man. Goed, tot zover dus de vergeten plaat van vandaag. We gaan hem ook weer toevoegen aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek daar even op de vergeten plaat. Dit is de nieuwe van Ilse de Lange. Die heet Something Good.

0: Ja, ze maakt het allemaal in haar eigen studio. Hè. Wat een luxe heb je dan als je dit allemaal tot je beschikking hebt. En het levert ook mooie platen op. Deze Something Good, dat was Ilse de Lange hier in Listen to the Music. Haar nieuwe single die we draaiden als laatste van vandaag. Althans, als bijna laatste van vandaag, want we hebben nog eentje te gaan. En dat is, zoals je weet, altijd de maxi-single die we draaien in Listen to the Remix. En vandaag hebben we een hele lange voor je uitgekozen. Eentje van maar liefst 12 minuten. En dat is zeker geen straf, want de plaat in kwestie is een plaat die het verdient om langer gedraaid te worden. Hij is oorspronkelijk een minuutje of 3-4, maar er is dus ook een part 2 op de maxi-single te horen. En die gaat gewoon nog lekker eventjes door. Je hoort namelijk vandaag Sheila E. En Sheila E. die kennen we natuurlijk allemaal als zangeres en ook als drumster. Met name ook drumster van muziek van Prince. Ze zit in de begeleidingsband van Prince, The Revolution. En die samenwerking met Prince is ook te horen dus op deze plaat. Want Prince hoor je ook op de achtergrond meezingen in deze maxi-single van A Love Bizarre. Die hoor je vandaag dus als allerlaatste. Ik bedank je voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag toe. En graag tot de volgende keer.
1: Listen to the remix.
2: Attention! All the music you want.
3: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maakten dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
9: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio.

gehad, was het een ontzettend waanzinnig optreden afgelopen woensdag in Paradiso. Sticks in Horsbouw weer bij elkaar voor het eerst sinds 22 jaar stonden ze daar en het was weer als vanouds. Ik had in het begin wel een beetje mijn sepsis erover, maar het was allemaal, ja, verspilde moeite. Het was gewoon fantastisch, echt ontzettend gaaf om ze weer live te zien. Sticks in Horsbouw dus, we begonnen deze uitzending van Going Underground aflevering 1394 van de vrijdag 29 mei. Dan ook met het nummer Klokker, opgenomen op 2 augustus 2002 in Darmstadt in Duitsland. Een van de betere optredens die de band ooit gegeven heeft, maar goed. Afgelopen woensdag kon ik ook niet aan tippen. Het was gewoon weer de eerste keer sinds 22 jaar dat ik ze zag. En het was gewoon fantastisch. Hoop dat ze dat meer gaan doen, want het is toch wel erg leuk om ze live te zien. Goed, verder in deze uitzending een beetje terugblik, maar ook een beetje vooruitblik. Wat dingen van de afgelopen uitzendingen, maar ook releases die vandaag pas geleden of binnenkort uit gaan komen. En die terugblik gaat natuurlijk beginnen met de gast van vorige week. Rena Holt was er. Zij speelt ook een beetje country-achtige pop met rock-invloeden. En zij gaf vorige week een live set in de uitzending. Eén nummer haalt het eind van de uitzending niet, omdat het nummer langer was dan dat de uitzendtijd nog was. Zie hier nu helemaal nummer Hurricane, het laatste nummer dat Rena Holt dus speelde in de uitzending. De lange versie, helemaal compleet. Hier is Hurricane door Rena Holt, live and going underground vorige week vrijdag.

Fade it to a memory door down. Zo. door. Jeetje, ik kan het even niet heel erg goed lezen wie dat nou was. Danny van der Wielen was dat. Die hier 3 weken geleden live in Going Underground zat. Nummer, Fading into Memory dus. Wat hier 3 weken geleden live speelde. Hij wou ook met de band komen, maar de band was voor het grootste gedeelte op vakantie. Dus kwam hij in zijn eentje. Speelde hij een akoestische set die ook zeker niet onverdienstelijk is. Hij staat trouwens vanavond in Zowat. Samen met Rena Holt en nog een aantal andere mensen. Daar waar hij dus een hoofdprogramma doet. En Ali Ezrael, die vroeger ook bijvoorbeeld in bands als Pensier zat, die zit er ook bij. Dus als je nog een leuke avond wil, ga je daar vanavond naartoe. En binnenkort is er ook het zomerfestival in Gouda, waarbij dus verschillende bandjes live spelen in op verschillende locaties in Gouda. Die wordt ook door Rena Holt georganiseerd. Die heeft het overgenomen van Marcel Kamphuizen. En ze heeft al 2 edities staan, waarvan waarschijnlijk het een en ander nog niet helemaal geregeld is. Het gaat als goed is plaatsvinden bij het IJsselhuis in Gouda, omdat die ook alle steun kunnen verdienen. En er staan diverse bands. Ik heb al een paar dingen gehoord. En het klinkt heel erg leuk, klinkt heel erg gaaf. Dus het is zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. En het zeker ook in de gaten te houden. Maar goed, we zitten hier bij Going Underground. En we kijken terug op wat er de afgelopen weken live in de uitzending is gebeurd. Er was ook de band Hyena was daar. Die stonden 2 weken geleden live in de uitzending. En die speelde ook een set die technisch gezien niet helemaal goed ging. Omdat er iets met een mengpaneel hier niet in orde was. Maar goed, daar zijn we verder uitgekomen. En we gaan dus nog in ieder geval nog een nummer daarvan draaien. Nummer Ashes, Bones and Dust. Opgenomen dus 2 weken terug, 15 mei, hier in de studio, live in Going Underground, Hyena.

Hyena hoorde je. Pom, met het nummer High van de gisteren verschenen plaat. Enlightened Baby. Ik was uitgenodigd om bij de CD-PC, bij de plaatpresentatie aanwezig te zijn. Maar het was een beetje te druk. En dat zou dan helemaal niet goed gaan. Dan zou ik bijvoorbeeld deze uitzending niet eens hebben kunnen maken. Als ik daar ook naartoe was geweest. Dus die heb ik helaas moeten laten overgaan. Maar toch wel een erg leuk beentje. En binnenkort heb ik een interview met ze. Zodat je dan volgende maand kan beluisteren. Pom dus met het nummer High van de gisteren verschenen nieuwe plaat. De tweede plaat is dat Enlightened Baby. En de plaat heeft wat meer commerciële deuntjes erbij zitten. Wat meer poppy dingen, wat meer synthesizer-deeltjes erin zitten. Dus mensen die denken dat het alleen maar zo'n gitaarplaat is, nog steeds. Nee, dat is het niet. Het is ook wat dansbaarder geworden. En daar zal ik ze ook zo wat vragen over gaan stellen als ik ze spreek binnenkort. Iemand anders die ook een nieuwe single heeft uitgebracht is Mintaka. Je zou zeggen dat het klinkt heel erg Aziatisch, maar dat is het dus niet. Ze komt oorspronkelijk uit Turkije, uit Istanbul. Is voor een studie naar Amerika gegaan, maar toen ze die daar niet af kon ronden, is ze naar Nederland gekomen. Heeft hier in Rotterdam haar studie vervolgd en afgerond. Inmiddels heeft ze al meerdere platen uitgebracht en ze komt binnenkort weer met een nieuwe plaat. Het wordt later dit jaar wordt dat nog, maar wanneer dat precies gaat worden is nog niet bekend. Ze had in ieder geval 3 weken terug een single uit en die heet Find My en daar ga je nu naar luisteren. Hier hoor je dus de Turks-Nederlandse of Turks-Amerikaans-Nederlandse of Nederlands-Amerikaans-Turkse, hoe je het ook wil, Mintaka. Trouwens genoemd naar een lokale legende en daar gaan we dus naar luisteren. Mintaka, Find My.

van een Turkse met Nederlandse wortels gaan we naar een Nederlandse met Duitse wortels. Betta Jürgen heet ze eigenlijk. Woont in Nederland en heeft een singeltje uitgebracht een paar weken geleden. En daar hoorde je, die hoorde je ze net, die hoorde je vorige week trouwens ook. Het is een nummer dat een voorproefje is van de nieuwe plaat die later dit jaar uit gaat komen. Die heet 5 Year Plan. De EP gaat ook zo heten. Wanneer die precies gaat uitkomen is niet bekend. In ieder geval het eind van het jaar werd gezegd. Het zou september kunnen zijn, maar ook zomaar december. Betta Jürgen dus vanuit Rotterdam op dit moment actief om de Nederlandse en misschien ook buitenlandse podia te veroveren. Iemand anders die ook drie weken terug een single heeft uitgebracht is Zo Amba. Het is een free jazz gezelschap die ook een beetje poppy-achtige nummers doen, maar ook een beetje, ja, net wat anders dan anders. En die hebben dus drie weken terug een single uitgebracht die Eyes Full heet. En die klinkt ook wel... Dus daar spannend, ik denk, ik ga hem toch wel even draaien. Dus hier hoor je dus Zo Amba met het nummer Eyes Full. Die single die dus een paar weken geleden uitkwam. En probeer de free jazz invloed te vinden. Ik heb ze nog niet gevonden, eerlijk gezegd. Maar meer van het underground. Zo Amba, Eyes Full.

Dat was uit Montreal, Quebec, Canada afkomstige band La Securité. Ze noemen zich dancepunk. Het is ook wel een beetje te horen. Inderdaad, heel veel dance invloed hem ook wel wat lekkere dingen. Maar ik denk van, die past nog net wel binnen het format van mijn programma. Dus daarom draai ik hem ook. Je hoorde nummer Deny, een single die een paar weken terug is uitgekomen. Drie weken terug is uitgekomen. En op 12 juni verschijnt hij op een nieuwe plaat die Bingo heet. Dat is dus van de band La Securité. Het nummer Deny. En we blijven even in Montreal, want daar is het ook een experimentele metalband waar ik wel vaker wat van gedraaid heb. De band die heet Big Brave en ze komen over twee weken met een nieuwe plaat die een hele leuke naam heeft. Grief, in Grief or in Hope. De titel van de single is nog veel ingewikkelder. Daar kom ik op terug, want dit is echt niet uit te spreken. Ook al heb je er heel erg op gestudeerd. Het is toch niet zomaar uit te spreken. In ieder geval de nieuwe single van de band Big Brave als voorloper van de plaat In Hope or in Grief, of in Grief or in Hope, die over twee weken verschijnt. Die hoor je uit Montreal, Big Brave.

En dat was uit de Toulouse afkomstige rockband Slift, die volgende week met een nieuwe plaat gekomen. En die plaat die gaat Fantasia heten, of Fantasia, hoe je het ook uitspreken, of Fantasia. Dat gaan we doen. In ieder geval Fantasia noem ik het in ieder geval. Van de band Slift uit Toulouse, een trio die elkaar van de middelbare school kent en al een paar LP-singles en EP's heeft uitgebracht en ook heel veel live sessies online heeft gezet, waarbij je kunt luisteren naar hun toch wel stevige, soms psychedelische nummers met best wel stevige rock en metal invloeden. A Storm of Wings heet de plaat, de single, en de plaat die heet dus Fantasia, die komt volgende week uit. En daarmee zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1394 van vrijdag 29 mei 2026. Volgende week ga ik ook weer dingen doen. Nieuwe nummers, oude nummers, ik weet het allemaal niet precies. Het ligt ook een beetje aan wat eruit komt, want ik moet eerlijk zeggen dat wat er de laatste tijd is uitgekomen niet echt super sterk is. Maar misschien dat deze week nog gaat veranderen, dat er nog wat leuke dingen uit gaan komen. Kan ook zijn dat ik gewoon een beetje een oude lul begin te worden die wat vast aan het roesten is in zijn eigen gewoontes en daardoor dingen misschien wat minder makkelijk kan waarderen. Anyway, het maakt allemaal niet uit. Wat in ieder geval wel volgende week ook uit gaat komen is een oude plaat. Hij is oorspronkelijk in 1992 uitgekomen. De heette Blow en er was een remix EP van uitgekomen even later. Het allemaal van de Schotse band Swallow. Die spelen dreampop, oftewel een beetje shoegaze, stargaze-achtige muziek. Volgende week komen die twee platen gebundeld uit onder de naam Blown met een aantal bonus tracks. En een van die bonus tracks is een gezongen versie van het nummer Love Sleep, die eerder alleen al als instrumentale versie te vinden was. En daarbij gaan we nu dus uit. Tot het eind van deze uitzending hoor je dus Love Sleep, de vocal version van de band Swallow. Ze zeggen een heel fijn weekend, probeer niet te veel te smelten en als je nog naar concerten gaat, geniet er heel erg van. Ik ga straks ook weer heel erg genieten van een concert, dus dat gaan we allemaal weer heel erg goed doen. Ga bijvoorbeeld naar Sowat, naar Danny van de Wielen en Renehold en nog een aantal andere Ali Israel, die daar ook live op het podium staan. Dit is Going Underground. Ze zeggen een fijn weekend, tot een volgende week en we gaan jullie dus uit met de band Swallow. Love Sleep. Fijn weekend. Geniet van het weer. Smelt niet. En tot volgende week.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Set your receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

Ja, een bijzonder goede avond, hartelijke combine. Een bloedheet dinsdagavond in die 2000. Semi-life vanaf de zolder bij mij thuis. En waar het behoorlijk de temperatuur opgelopen is. Hangt hier thermometertje, het is hier 27 graden. Dus ik doe een beetje rustig aan vandaag, als je het niet erg vindt. Wat word ik mee? Ik begon met de eerste hit die de Boxer Rebellion had in Nederland. Heet dat ding ook alweer? Diamonds, juist dat dus. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Die hoor je over pak een beet. Een half uurtje zo ongeveer. En tot die tijd heel veel nieuwe muziek. Waaronder een band uit Eindhoven. Ik heb het gevonden via de popronde. En ik vond het een leuke band. Wordt het hier genoemd? Alternatieve progrock. Nou, laten we eens luisteren hoe dat dan klinkt. Sons of Dew, zo heet het. Dit is Coast.

Ja, je hoorde twee achter elkaar. Je hoorde allereerst, hoorde je, dat was het echt. Juist, Sons of Jew uit Eindhoven met Coast. En daarna hoorde je Theater, gezelschap uit, wat is het, Ierland ergens komen ze vandaan. En het is de nieuwe plaat van deze band. De vorige heb ik ook al een paar keer gedraaid en ik vind het een toffe band. Dat geldt ook voor de volgende. Die komen uit Bristol, uit de UK is dat. Volgens mij all-female pop, rock, punk band-achtig iets. Noemen ze zichzelf Grandma's House. Dit is Dark.

Grandma's House, dus zo heet de band Dark. Allemaal dames zijn dit. Je zou het misschien niet altijd zeggen als je het hoort, maar het is toch echt waar. Goed. En mevrouw alleen, Caroline Rose, is al een behoorlijk poosje bezig. Gaat een beetje het ene is wat beter dan het andere wat ze maakt. Maar het nummer wat ze nu uitgebracht heeft, bestaat al een jaar of 10. Speelt het al een jaar of 10 live. Het publiek vindt het geweldig, maar het is nooit echt van gekomen om het echt op single te zetten of op plaat te zetten, hoe je het noemen wil. Tot nu. Jip, jip, yo, zo heet de track. En luister eens naar Caroline Rose.

Ja, hoe zou het heten, zou je zeggen? Jip, jip, ja hoor, ja, Caroline Rose. Ik vind het een leuk plaatje, ik kan het niet helpen. Ik ga eens even kijken of ik meer leuk vind van wat deze dame allemaal gemaakt heeft in de afgelopen jaren. Goed, de volgende band komt all the way from down under Australia en zijn al een poosje bezig. Ondanks dat ik er voor zover ik weet nog niet zo heel veel van ken. Pond heet de band. Ze komen binnenkort met hun 11e studioalbum, Terrestrials. Op de 19 juni gaat dat verschijnen. En een van de eerste dingen die zij gedropt hebben is dit, Through the Storm. Through the Heart of the Storm. Dit is Pond.

0: Lekker vlak of seagulls wel dit.
1: Goed. Oké, je hoorde Pond Through the Heater. Ja, volgens mij zei ik Through the Night op de een of andere rare manier. Geen idee hoe dat nou weer in mijn gevaren is. Sorry daarvoor. Goed, door met meneer die ik al een aantal jaren volg, Fink. Perfect Darkness was een prachtig nummer, maar hij komt met de nieuwe werkelijkheid. I Burned All the Answers. Dat is het eerste werk wat je gaat horen, dus Fink.

Ja, ik blijf dat prachtig vinden dat deze man maakt op de een of andere manier. Fink hoorde je. I Buried All The Answers. Het heerlijk, geweldige plaat. Hij is ooit volgens mij begonnen als dance DJ en dergelijke. Hij heeft plaatsspelers aan de wil gehangen, akoestische gitaar opgepakt en achter zijn laptop er wat beatjes onder gezet. En daar heeft hij hele mooie dingen meegemaakt. En de rest is geschiedenis. Dus Fink, ja, dat is door met de gezelschap. Ik zeg het niet zo vaak misschien, maar vrij nieuw waar ik ook nog niet zoveel van weet. Ook denk ik omdat er nog niet zo heel veel over te vertellen is. Mother and Woman, heet de band die je gaat horen. En dat nummer wat je hoort is Johnny's Dream World. Doei. We'll be right back.

Kijk, zo maak ik er een aan. Modern Woman hoorde je, Johnny's Dream World. Heerlijke plaat. Beetje de Montaneers, daar kennen we nog niet zoveel van. Want ze hebben volgens mij pas 2 trekjes uitgebracht. Komen uit Washington of all places. En DC dus, niet de staat. En ja, het klinkt leuk. Ze zeggen dat ze beïnvloed zijn door onder andere Arctic Monkeys. Ik denk, nou, dan ga ik maar eens luisteren. Ik vind het wel grappig. Het moet nog een beetje groeien, denk ik. Maar het is leuke nieuwe muziek. Pain, dat is de naam van de track die je gaat horen. Dit is The Montaines.

Ik weet het leuk plaatje. De Montaigns hoorde je. Pain. Ja, dat P-A-N-E. Dus niet als in pijn, maar pain. Ik stel het voor vlakte, geloof ik. Goed. Pain, ja. Pain. Nou goed, het zit in de auto ook altijd ergens. Goed, door met de Nederlandse band Higbee. Ik heb ze wel eens de meest gehypte indie band van Nederland genoemd. Maar als ik nou naar het aantal streams kijk, dan lopen er niet echt storm, als ik dan heel eerlijk ben. Ze hebben een toffe plaat uit, dat dan wel. Even kijken. Het album heet Slow Death of a Good Girl. Dat was hem. Goed. En daar heb ik al eens een keer voor gedraaid. Volgens mij het nummer Something. En het nummer Everything. En gaan we nu draaien het nummer Nothing.

Ik bied dus een track van het album A Slow Death of a Good Girl. En je hoorde Nothing. Ja, ik had aan het begin van het uur natuurlijk beloofd de nieuwe Boxer Rebellion te draaien. En die zat een beetje laag in de playlist, kom ik nu pas achter. Dus iets langer dan een half uurtje heeft het geduurd, maar daar is hij dan toch. Nieuw werk dus van deze band die toen toch wel aardig binnenkomt denderen in Altoland, maar toch uiteindelijk een beetje is blijven hangen. Maken gewoon mooie dingen en daar is dit ook weer eentje van Storm Chaser. Dit is de nieuwe Boxer Rebellion.

De nieuwe van The Boxer Rebellion, hoor je, Storm Chaser. Ik vind het wel weer een mooie plaat. Het is allemaal heel braaf en rustig, maar dat mag ook wel zijn. Het is 27 graden. Oh, het is ondertussen 28 graden hier op zolder, dus het mag wel een beetje minder ook allemaal. En het wordt morgen nog warmer. Goed, dan zie ik gelukkig weer gewoon in het in mijn pittoreske Zoetermeer. Onder een stalen dak, dus dat wordt ook een heel feest. Goed, daar zijn we nog niet. De Mystery Jets. Een band die is al een hele poos bezig. 2003 zijn ze al ooit begonnen. Dus in 2020 werd het stil. En die stilte wordt nu doorbroken. Er is een nieuwe plaat uit van deze band Mystery Jets. En dat ding heet A Hole to See the Sky Through.

A Hole to See the Sky Through Eye. Er staat niet nog een eye achter, geen idee waarom. Van Mystery Jets. Ga eruit dit uur met een band uit Rotterdam. Ik kende het nog niet. Fellatio, zo heet het. Het is een beetje bijzondere typische muziek, maar ik vond het leuk om te draaien. Plasticine Paul, dus Fellatio.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoorde het.
6: Gouwe Stad.
7: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

Ja, tweede uur ging van start met het werk van het eerder dit jaar verschenen album van Queen's Pleasure. Het album heet Stunt Double en ik dacht van laat ik gewoon de titeltrack eens een keertje draaien in het begin van het uur. Stunt Double dus van Queen's Pleasure. Heerlijk. Goed, er is nieuwe muziek uit van onze Dublinse vrienden Gurriers. Lekker een beetje, ja, een beetje edgy zullen we zeggen. Nobody's Coming to Save You. Dit is nieuw werk van Gurriers.

Goeie plaat hoor van Couriers. Heerlijk dit. Nobody's coming to save you. Dat dus, daar kan ik mee doen. Goed, de plaat van Bashed. Zo moet je denk ik uitspreken. Perfume, die draai ik al een paar weken omdat ik het een toffe plaat vind. En ik gooi me gewoon nog een keertje in. Waarom niet? Perfume is dit. Dit is Bashed.

Bashed. Zo moet je denk ik uitschrijven. Perfume hoor je. Het blijft een geweldige plaat hoor dit. Goed, Danny Blue is een band uit Antwerpen. En die zijn al een paar jaartjes bezig. Het is een paar jaartjes stil geweest nu omtrent hun. Maar er komt nieuw werk uit. En daar is dit het eerste muzikale wapenfeit van, zullen we zeggen. Tears heet het. Dit is Danny Blue.

prachtig mooi. Daydream Unbeliever. Ja, houdt die hond binnen. Shearwater hoor je. Een band uit, volgens mij, Austin, Texas. En 31 juli komt hun nieuwe plaat uit. The New World gaat dat ding heten. En er zijn twee singles van gedropt. En dit is er daar dus eentje van. Daydream Unbeliever. Wel, er hoort Daydream Believer. Wat was dat? De Monkees? Ik weet niet meer precies. Lang geleden in ieder geval. Goed. Door met, wat hadden we klaarstaan? Oh ja, de Clockworks. Band uit, de jongens komen allemaal uit Ierland. Maar ze wonen al een poosje in Londen. Heeft misschien wat groter bereik. Hebben een nieuwe plaat uit. En die gaat even wat vlotter dan wat je net hoorde. Het is Best Days. Dit is The Clockworks.

Zo, zet jij even een keel op, jongeman. Wat hoorde je? Je hoorde Best Days, maar dat had je al verwacht. The Clockworks was dat. Bandje uit, van Ierse roots dus, van Ierse komaf en residerend in Londen. Ik zat even de Rota nieuwsbrief door te bladeren en daar zag ik dat Fit daar binnenkort speelt. En dat is, blijft toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bandjes op dit moment. En maar ze speelden niet zomaar, ze speelden in een voorprogramma, dus dat heb ik ook maar eens beluisterd. La Sécurité, het is Frans. Je Franse postpunk-achtige toestand wordt het wel genoemd. Ik vind het wel grappig. Dus wat je wil doen, we gaan gewoon eens even kijken. Ze staan op, als je het leuk vindt, 28 mei in Rotown. Dat is volgens mij vrijdag. Maar nu 28 mei dus, met als volprogramma Fit. Dus die draaien dan gewoon gelijk maar lekker achteraan. Dit is allereerst La Sécurité Deny.

Daar ging even iets mis, leek wel. Of dat hoorde er gewoon bij. Nee, dat hoorde er niet bij. Geen idee wat hier ineens begint te spelen. Raar. Ga ik even uitzoeken. Dat was twee dingen achter elkaar dus. La Sécurité. En ik had volgens mij gezegd dat ze uit Frankrijk kwamen. Maar dat is niet zo. Ze komen uit Canada. Montreal, om precies te zijn. Dus dat je dat even weet. En daarna hoorde je dus Fit. Die staan in hun voorprogramma in Roadtown. Gewoon in de Roadtown. Niet op een ander podium van Roadtown. Op 28 mei. Dat dus. Dat je dat weet. Nou, en dus zat ik een beetje door te kijken van wat komt er allemaal aan interessant lijfwerk de komende tijd. En daar vond ik dat Hedda Nova ook weer in het land is binnenkort. Dat vond ik bijzonder. Volgens mij toert ze zich helemaal gek. En ik ben wel een beetje mee gestopt hoor. Maar ik vond het toch leuk genoeg om die eerste track die ik van haar leerde kennen op een verzamelaar nog eens te draaien. Lang geleden, dat was zo'n sampler. Ver voor alle download shit. Ver voor het internet volgens mij zelfs nog. Kon je nog wel eens cd'tjes kopen van platenlabels waarop ze dan lieten horen wat hun nieuwe artiesten waren. En dit stond op een van die dingen. De Big Cat 5 heette dat ding. Stonden hele leuke dingen op. Waaronder Sugar van iemand waar ik toen nog nooit van gehoord had. Hedda Nova, maar dat pakte me gelijk. En ik heb er een poosje gevolgd. Ben ik al een poosje mee gestopt. Maar dit is nog steeds een tof nummer dus. Hedda Nova, Sugar.

Speelt het nauwelijks meer live, geloof ik, want het zijn allemaal van die ingetogen concerten wat ze tegenwoordig doet. Maar ik vond dit super gaaf destijds. Sugar hoorde je van Helen Nova. Niet de versie die ik toen draaide, want dat was een live versie. Die stond op die sampler. Dit staat volgens Spotify op Oyster, maar niet op het cd'tje wat ik daarvan heb. Laten we het daarop houden. Goed, ze staat overigens op 7 juli in het Openluchttheater Goffert. Dat is in Nijmegen, als je dat wil weten. Tricky die speelt binnenkort ook in Nijmegen. Wanneer zou ik je straks even vertellen? Gaan we eerst naar zijn nieuwe plaat luisteren samen met Marta. Dit is Out of Place.

Tricky was dat. Nieuw werk van hem. Komt er een heel nieuw album uit. En dit doet hij samen met Ene Martha. En wat heette het? Het heette, god jongens, Out of Place. Dat dus. En hij staat aanstaande vrijdag 29e staat hij in Nederland. In de Oroosje in Nijmegen. En dat is, als je er nooit geweest bent, dat is een toffe zaal. Ik hoop alleen met deze temperaturen dat ze de luchtverzorging beter op orde hebben dan Tivoli Vredenburg. Waar ik enige tijd geleden was. En waar we ongeveer uitgedreven zijn in ons eigen vocht. Goed, Tricky dus. Tof. Door met, waar gingen we mee door? Oh ja, David Elborn. En de reden dat ik dat doe is dat Kate Tempest ook meespeelt op deze plaat. En die staat binnenkort ook. Ja, ik heb de nieuwsbrief van Dorosje doorgenomen, dat je het even weet. Daar staan gewoon leuke dingen worden daar geprogrammeerd. Dus die wil ik dan graag een beetje draaien. Ja, dit is een ding. Op 6 juli staat zij in Doornroosje. Dus de dag voor Herdenova. Ik denk niet dat ze veel over één lap met fans hebben. Ik denk als je daar een Venn-diagrammetje van maakt dat je weinig hebt. Goed, maar dat geeft niet. Zij heeft natuurlijk recentelijk een plaat gemaakt samen met David Elborn en Green Chatten. Voor dat War Child album dat uitgebracht is. En ik wilde gewoon nog een keertje de aandacht op vestigen. Dus dit is Flags, David Elborn met Green Chatten en Kate Tempest.

Flex was dat van het album War Child 2, Help 2 van War Child. Door David Elborn, Green Chatten en Kate Tempest. En Kate Tempest is degene dus die de raps deed, zeg maar, tussendoor. Door met Pete USA, zo noemt hij zichzelf. Hij heet gewoon Peter Martin. Nou, er zijn er 500 miljard van, denk ik, op de wereld. Dus hij heeft zichzelf Pete USA genoemd. Weet ook gelijk waar hij vandaan komt. Hij is ooit tijdens de coronatijd begonnen met het maken van muziek. Maar dat deed hij best goed. Dus hij gaat er gewoon lekker mee door. En er is een nieuwe plaat uit Kiss the City. Dus Pete USA.

PT USA, Kiss the City hoor je. Maar het wordt een beetje geschaad onder dat do-it-yourself kind of music artiesten. Billie Eilish is daar ongeveer de bekendste van, denk ik. Maar deze doet het ook lang niet slecht. Goed, door met West Side Cowboy. Komen uit Manchester. Hebben we nog maar een paar blaadjes uit. En dit is de nieuwste, Kickstones.

Westside Cowboys, zo heet het. Kickstones, dat is het nummer wat je hoorde. Goed, The Boys, zo heet het subtiteltje ervan. Ik heb er nog eentje, dat gaat, en ik hoop dat hij het nieuws tot het nieuws haalt. Ik heb het dan over, even kijken, niemand minder dan de band Quicksand. En die hebben een nieuwe plaat uit. En dat is de eerste sinds 1995. Toen kwam Medic Compression uit en het was de rolpak Harry. En dat is dit ook, dat is lekker. Tot het einde is dit Quicksand met Crystallize. Tot de volgende keer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
1: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
0: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Het TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag drie voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
5: A lot of talk about the possibility of rain. I don't think the weather could be any more beautiful.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden gezegd.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.